0: जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है, दिवस प्रस्तुत है।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, wakalet ka kaam karta hai, jab hi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bij

0: kind, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 7 5 2 2 7 4। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor

0: The young N O D. Kopen ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket is. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: और दोस्तों तुमको देखा तो क्या हो गया है और गया है और
1: अदवकातन का तौर आनंदराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
7: De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: दोस्तों लवली सॉन्ग बजाना हमारा काम है लवली सॉन्ग बजाना।

0: और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शो का सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं, तो
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।
0: मिस इंडियन ब्यूटी पेजेंट 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Katshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen. Dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al. En ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8... heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In de ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en dan waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Misters en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Katshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen, dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8... heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en dan waait een matige zuidenwind.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Harikam Kilié. Her advertentie Kilié. Mout kisemetjaar. Ver maïsje. Ja, jobi kabri aapko dena hai. Aap jaiye. Hamara website hai. Aur hamara e-mail hai. info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07365 2247 meer info www.radiovahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: hebben het grootste assortiment met kies en mix. 4 voor maar 10 euro.
1: En dat voor die prijs. Jumbo.
2: Jumbo, in ja se ya thora reclama chal raha hai jo hame nahi chalana hai is waqt pe. Shanivar ke subah ki karyakram hai mere pyare sunne walon. Shanivar ke subah ki karyakram hai live and direct aapke liye pesh kiya jata hai. Is tarah se tu is tarah se meri zindagi mein shamil hai. Aap to aise na the, aap to aise na the. Film ka naam hai ji.

और कहते हैं कि doe nooit iemand pijn. Uiteindelijk zal de grootste bitch je te pakken krijgen en dat is karma. Je bij lage hand suna de. Voordat je roddelt en onzin over iemand praat. Aha, sunie. Voordat je roddelt en onzin over iemand praat, ga zitten. Ga zitten en vraag jezelf af. Is dit wat ik in het leven ben komen doen? Is dit wat ik in het leven ben komen doen? Voordat je roddelt en onzin over iemand praat. Ga dan zitten en vraag jezelf af.

ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ. De echte reden achter suiker die niemand vertelt. En vandaag hoort u dan via Faon Hindustani Radio. De echte reden achter suiker. Stress is de grootste reden. Niet snoep, maar stress is de grootste reden. Blijf elke 2 uur iets eten. Blijf elke 2 uur iets eten. Als je minder slaapt, als je minder

der slaap zal de suikerinname toenemen. Zitten verstoort de insuline. Bewerkte producten verhogen de hoeveelheid suiker. Abonneer. Let dus op wat u allemaal, dat u dan gezond door het leven gaat. Geen stress, mijn lieve mensen, geen stress, is grootste boosdoener.

अमित कुमार जी के आवाज में साथ दे रहे थे द नाइटिंगेल लता जी। वट डू यू आज यू बोस बेंट ऑफ इमान इज द फ्राग। Er is toch geen garantie op leven. Er is toch geen garantie op leven. Wie weet wanneer, waar en wiens moment het laatste zal zijn. Dus leef elk moment ten volle. Koester alle herinnering. Verzamel alles wat verspreid is. Als iemand overstuur is, kalmeer hem of haar dan. Voordat iemand instort en weggaat, houd hem of haar bij je door hem of haar te helen. Want het leven zal zich nooit herhalen, mijn lieve mensen.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

इस बार शामिल किया गया है कुमार शानू और साथ दे रही थी अलका याग्निक जी। Alleen, alleen een kalme geest kan oplossingen vinden. आपने ठीक सुना, alleen ठंडे दिमाग वाला इंसान वही। वही आगे बढ़ सकता है, मुश्किल को हल कर सकता है। Alleen een kalme geest kan oplossingen vinden, wat het probleem ook is, wat de reden ook is, wat de kwestie ook is, raak niet geïrriteerd. Word niet boos, spreek niet hardop, deel het niet met anderen, hou je geest kalm en neem het als een medicijn. Alleen jij zult lijden, alleen jij zult lijden. Alleen jij zult verdrietig voelen. Stemmen eindigen niet met stemmen. Stemmen eindigen niet met stemmen, maar met stilte. Hou je geest kalm. Denk na en neem dan een besluit. Als je geest kalm houdt, als u uw geest kalm houdt, zult u gemakkelijk een oplossing vinden voor zelf het grootste probleem. Als u uw geest kalm houdt, zult u gemakkelijk een oplossing vinden voor zelf het grootste probleem. Bedenk dat een mens zijn wijsheid verliest in boosheid. Bedenk dat een mens zijn wijsheid verliest in boosheid. En een mens zonder wijsheid kan nooit de juiste beslissingen nemen. Alleen een kalme geest kan oplossingen vinden.

Waarden kunnen niet gekocht worden. Waarden kunnen niet gekocht worden. Ek kahani ke roop mein aapko hum batate hain. Drie vrouwen haalden water uit de dorpsput. Drie vrouwen haalden water uit de dorpsput. Net op dat moment kwam de zoon van een vrouw voorbij. Zijn moeder zei: "Kijk daar, mijn zoon volgt Engels als tweede taal." Na een tijdje kwam de zoon van de andere vrouw langs. Zijn moeder zei: "Kijk, mijn zoon zit op de hogeschool." Toen kwam ook de zoon van de derde vrouw voorbij. Net als de andere zonen zag hij zijn moeder en ging naar haar toe. De derde zoon ging naar zijn moeder toe. Hij pakte de kruik vol water op, zette die op zijn schouder, hield de emmer in zijn andere hand en zei tegen zijn moeder: "Kom maar op, moeder, laten we naar huis gaan." Zijn moeder zei: "Hij zit op een overheidsschool." Toen ze de vreugde op het gezicht van de moeder zagen, sloegen de andere twee vrouwen hun ogen neer. Dit betekent van het bovenstaande verhaal in simpelweg dat geen cultuur zelf niet na het uitgeven van miljoenen roepies waarde gekocht kan worden. Waarden kunnen niet gekocht worden.

0: Tifahum Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahum.
2: Digitale radio, FahumFM.nl.
3: Dit is het Fahum Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
4: En tot zover het nieuws op Fahum Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahum Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedendag op deze mooie maandag, althans mooie, ja, mooi weer, van 8 juni 2026. Hier is het, ik hoop dat u mooi weekend heeft gehad. Het weekend was rustig, mooi, een beetje warm, een beetje koud. Hier is het nieuws van maandag 8 juni 2026. SVB verdedigt keuze voor verkoop WK-kaarten via externe partijen. De Surinaamse voetbalbond SVB geeft uitleg over beschikbaarheid van WK-kaarten voor de voetbalgemeenschap. Bondsvoorzitter Dayasankar Matura zegt in een persbericht dat er financiële beperkingen waren. Daarom is ervoor gekozen samen te werken met een externe partij voor de aankoop en verkoop van de kaarten. De FVB stelt dat zij van de FIFA de mogelijkheid kreeg om een beperkt aantal WK-kaarten af te nemen. Op het moment dat hierover een beslissing moest worden genomen, beschikte de bond echter niet over voldoende geld om de kaarten zelfstandig voor te financieren vanwege de hoge kosten. Daarom werd een samenwerking aangegaan met de externe partij, waardoor de aankoop alsnog mogelijk werd gemaakt. De kaarten werden vervolgens met een marge verkocht waarmee financiële middelen zijn gegenereerd voor verdere investeringen in de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal. Daarnaast liep volgens de bond een tweede traject dat erop gericht was WK-kaarten beschikbaar te stellen aan supporters, clubs en andere betrokkenen binnen de Surinaamse voetbalgemeenschap. Dit traject kwam echter te vervallen nadat FIFA de betreffende ticket allocatie introk naar de uitschakeling van Suriname in de WK kwartfinale. De SVB erkent dat deze gang van zaken voor vele supporters een teleurstelling is geweest. Volgens de bond bestond ook binnen de organisatie de wens om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden een WK-kaart aan te schaffen. Verder benadrukt de voetbalbond dat alle besluiten, afspraken en transacties volgens de geldende procedures zijn uitgevoerd. Volgens de FVB is er geen sprake geweest van persoonlijke bevoordeling van bestuursleden of medewerkers. Er is geen uitleg gegeven over wat verkoop heeft opgebracht. Tot zover een bericht uit staan, dus ik vul het aan. Ik heb begrepen dat Suriname, de Surinaamse regering, $500,000 moest betalen om de uitzendrechten voor de STVS te krijgen, de uitzendrechten van WK voetbal te krijgen voor STVS. Suriname, voorlopig nog een arme land, we kunnen zeggen wat we willen. Er is zoveel geld in Suriname, maar het is bij de regering armoezaaiers. Dan ga je toch geen $500,000 US-dollars betalen om die uitzendrechten te verwerven. De uitzendrechten moeten worden gegeven aan, heb ik begrepen, een nationale uitzendorganisatie. Nou, Suriname kent naast STVS meerdere nationale uitzendorganisaties waaraan de rechten hadden kunnen worden verkocht. Suriname kent ook commerciële partijen in de uitzendbranche die de rechten hadden kunnen opkopen. Waarom moet Suriname $500,000, ja, $500,000 gaan neerdellen om die uitzendrechten te verwerven? Hé, hey mensen, mevrouw Simons, je moet wel prioriteiten stellen. Die uitzendrechten zijn niet zo belangrijk, laat het aan de commerciële partijen in de markt over, toch? Natuurlijk, iedereen wil voetbal zien, ook ik. Ik zeg het eerlijk, ook ik als ik in Suriname was. Maar je moet wel rekening houden met de toestand, de financiële toestand waarin je verkeert. Weer een misklim van de regering Simons. Tot zover bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

bijna 90% begroting Openbaar Ministerie gaat op aan personeelskosten. U hoort het goed, bijna 90% begroting Openbaar Ministerie gaat op aan personeelskosten. Het Openbaar Ministerie OM krijgt voor het dienstjaar 2026 een begroting van ruim 256,7 miljoen, waarvan het overgroot deel bestemd is voor salarissen en personeel gerelateerde kosten. Dat blijkt uit het financiële jaarplan 2026 dat deel uitmaakt van de begrotingstukken die de regering intussen via een nota van wijziging bij de staatsraad heeft ingediend. Van het totale budget gaat 206,9 miljoen SAD naar lonen en salarissen en nog eens 222,4 miljoen SAD naar sociale premies. Samen vertegenwoordigen deze uitgaven ruim 229 miljoen SAD, oftewel bijna 89% van de totale begroting. Daarmee blijft slechts een beperkt deel aan een deel van het beschikbare budget over voor operationele werkzaamheden, investeringen en de verdere professionalisering van de organisatie. Uit de begroting blijkt dat het OM voor 2026 uitgaat van een uitbreiding van het personeelsbestand. De organisatie noemt zichzelf nog in ontwikkeling en geeft aan behoefte te hebben aan specifieke functies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Binnen de salarisbegroting vormen de vaste salarissen met 156,6 miljoen SAD de grootste post. Daarnaast zijn onder meer middelen opgenomen voor vakantiegeld, overwerk, bonussen en gratificaties, persoonlijke toelagen, waarnemingstoelagen, representatievergoedingen en vervoersvergoedingen. Voor sociale premies wordt ruim 22,4 miljoen SAD uitgetrokken. Daarvan gaat 10 miljoen SAD naar werkgeverslasten voor pensioenen en ruim 12,4 miljoen SAD naar bijdragen aan het staatsziekenfonds. Voor goederen en diensten reserveert het Openbaar Ministerie in 2026 een bedrag van 20,7 miljoen SAD. Dit budget moet de dagelijkse operationele werkzaamheden ondersteunen. De grootste uitgaven binnen deze categorie zijn huur van gebouwen en terreinen, 3 miljoen SAD. Kantoorbenodigdheden, 1,5 miljoen SAD. Onderhoud van gebouwen, 1 miljoen SAD. Onderhoud van voertuigen, 750.000 SAD. Buitenlandse dienstreizen, 750.000 SAD. Telefoonkosten, 750.000 SAD. En elektriciteit, 1,5 miljoen SAD. Volgens de toelichting in de begroting zijn deze middelen noodzakelijk voor de ondersteuning van onderzoeken, vervolgingen, administratieve processen en de dagelijkse bedrijfsvoering van het vervolgingsapparaat. Voor investeringen wordt slechts 2,5 miljoen SAD uitgetrokken. Daarvan is 1,5 miljoen SAD bestemd voor inventaris, waaronder computers, kantoorinrichting en meubilair. 1 miljoen SAD gereserveerd voor de aanschaf van een bus voor transportdoeleinden. Het OM merkt op dat de groei van het personeelsbestand en de uitbreiding van werkzaamheden investeringen in apparatuur en transport noodzakelijk maken. Naast de reguliere werkzaamheden trekt het Openbaar Ministerie 1,575 miljoen SAD uit voor programma's gericht op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het grootste deel hiervan, 1,5 miljoen SAD, is bestemd voor professionalisering van de parketorganisatie. Volgens de begroting gaat het onder meer om trainingen op het gebied van criminaliteitsbestrijding en beleidsontwikkeling. Daarnaast wordt een bewustwordingsproject gefinancierd met middelen van UNICEF. Voor dit project is 75.000 SAD opgenomen. Tegenover de uitgaven verwacht het Openbaar Ministerie in 2026 ontvangsten van 29,3 miljoen SAD. Het grootste deel daarvan komt uit fiscale boeten en vervolgingskosten, 14,3 miljoen SAD, en diverse boeten en transacties, 14,25 miljoen SAD. Verder wordt een UNICEF-donatie van 500.000 verwacht voor de uitvoering van het bewustwordingsprogramma.
begroting laat zien dat het Openbaar Ministerie vooral aan personeel-intensieve organisatie blijft. Hoewel het budget in absolute zin aanzienlijk is, gaat bijna 9 in elke 10 begrotingsdollars naar lonen, salarissen en sociale lasten. Voor investeringen, modernisering, opleiding en andere ontwikkelingsactiviteiten resteert daardoor slechts een relatief klein deel van het totale budget. Tegelijkertijd verwacht het OM dat verdere professionalisering noodzakelijk blijft om de toenemende complexiteit van criminaliteitsbestrijding en vervolging adequaat het hoofd te bieden. Tot zover een bericht uit de staatsnieuws, maar ik vraag me eigen af, als onder deze kosten van het OM ook kosten vallen van politieambtenaren die op het OM te werk zijn gesteld, politieambtenaren die betrokken zijn bij de vervolging, want ik neem aan dat politieambtenaren, hoewel ze voor het OM werken of betrokken zijn bij de vervolging, dat is mijn mening, hoogstwaarschijnlijk op het politiebudget moeten drukken. Dus men moet ons uitleggen, de politieagenten die tot het personeel behoort van OM, die voor vervolging worden ingezet, of hun salaris ook hieronder valt. Dat is een vraag. Dat is over. Ik hoop dat men de minister van Justitie hierover een overzicht, een uitleg zal geven. Dat is zover een bericht uit.

groot geldbedrag gestolen bij inbraak in Cambio. Bij een inbraak in het afgelopen weekend hebben onbekenden een kluis buitgemaakt uit Surifast Money Exchange, een Cambio, gevestigd in het Liberty Gebouw aan de Boretstraat. De inbraak werd maandagochtend, dus vanochtend, ontdekt toen medewerkers het pand betraden en opmerkten dat het was ingeroken. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de daders erin zijn geslaagd een kluis mee te nemen waarin zich aanzienlijke geldbedragen bevonden. Het gaat om een nog onbekend maar aanzienlijk bedrag aan Amerikaanse dollars, euro's en SRD. De exacte omvang van de buit is vooralsnog niet vastgesteld. De wijze waarop de daders het pand zijn binnengedrongen en de kluis hebben verwijderd wordt momenteel onderzocht. De zaak is overgedragen aan de afdelingen kapitale delicten en forensische opsporing die een uitgebreid onderzoek zijn gestart. Tot zover een bericht uit

regering in lastige positie bij zoeken oplossing asfalteringsproject van het Hogeluisstraat. De regering en het aannemingsbedrijf Vitali NV voeren gesprekken om te komen tot een werkbare oplossing voor het stilgelegde asfalteringsproject van het Hogeluisstraat en de Slangenhoutstraat. Er is nog niets concreets op tafel gelegd. Ook niet dat onze rechtszaak tegen de staat wordt ingetrokken, wel dat een mogelijkheid is, zegt Vitali-directeur Farsi Kudawaks. De regering bevindt zich bij deze gesprekken in een lastige positie, omdat zij te maken heeft met een vonnis van de kantonrechter, die heeft beslist dat het project opnieuw moet worden geëvalueerd en aanbesteed. Anderzijds dreigt de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB, die het project financiert, de financiële middelen in te trekken als uitvoering wordt gegeven aan het vonnis. Daarnaast zit de regering met een nieuwe rechtszaak in haar maag. Die is aangespannen door Vitali. Dat is een kort geding. De rechter vraagt de staat te dwingen over te gaan tot uitvoering van het vonnis door de dwangsom uit het eerste vonnis te verhogen van 5000 SRD naar 1 miljoen SRD per dag. Toch is er nu sprake van een constructieve dialoog nadat partijen elkaar lange tijd uitsluitend in de rechtszaal troffen, zegt Kudawaks. Het asfalteringsproject maakt deel uit van een infrastructureel programma dat wordt gefinancierd door de IDB. Het werk werd uiteindelijk gegund aan Kuldipsing NV, waarna Vitali naar de rechter stapte omdat het bedrijf meende de orgels te zijn uitgesloten tijdens de aanbestedingsprocedure. Volgens Kudawaks heeft de rechter eerder in het voordeel van Vitali geoordeeld. Daarbij werd niet bepaald dat het project aan Vitali moest worden gegund, maar wel dat de redenen waarop het bedrijf was gedisqualificeerd onvoldoende waren onderbouwd. De rechter heeft geoordeeld dat de gronden waarop Vitali werd gedisqualificeerd onterecht waren. De overheid moest de gunning intrekken en het evaluatieproces voor onze aanbieding opnieuw uitvoeren, zegt Kudawaks van Vitali. Na het vonnis ontstond echter een nieuwe complicatie. De IDB liet weten dat de financiering van het project in gevaar zou kunnen komen indien uitvoering wordt gegeven aan het rechterlijk vonnis. De Vitali-directeur erkent dat dit de regering in een lastig parket plaatst, omdat zij te maken heeft met zowel de uitvoering van het oorspronkelijke vonnis als het standpunt van de IDB. In de nu lopende rechtszaak, waarin Vitali druk uitoefent met de eis om de dwangsom te verhogen, heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan. Ondertussen zijn partijen volgens Kudawaks wel met elkaar in overleg getreden. De overheid heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt en wil bekijken hoe het onrecht kan worden gecorrigeerd zonder dat de financiering van de IDB verloren gaat. Dat zijn de gesprekken die nu gaande zijn, zegt Kudawaks. Hoewel nog geen concrete oplossing op tafel ligt, noemt Kudawaks het positief dat er eindelijk overleg plaatsvindt. Nu zitten we tenminste aan tafel, dat is voor ons een belangrijk lichtpunt. Volgens Kudawaks vormt Kuldipsing NV geen onderdeel van het conflict. We hebben nooit een probleem gehad met Kuldipsing. Zij zijn uiteindelijk de aannemer geworden aan wie het werk is gegund. Het geschil gaat over de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van het rechtelijk vonnis. Kudawaks stelt wel dat de rol van de IDB uiteindelijk moet worden verduidelijkt. De president van de IDB heeft eerder gezegd dat de organisatie de rechtspraak respecteert. Tegelijkertijd ligt er nog steeds een standpunt dat de financiering zal worden ingetrokken als het vonnis wordt uitgevoerd. Dat plaatst de overheid in lastig parket. Volgens de Vitali-directeur Kudawaks is een snelle oplossing noodzakelijk. Ongeacht welke partij het werk uiteindelijk uitvoert, moet volgens Kudawaks hem tijdig worden gemobiliseerd om tijdens de komende droge periode met de werkzaamheden te kunnen beginnen. De grootste verliezers zijn uiteindelijk de mensen die dagelijks gebruik maken van deze wegen. Daarom is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt, zegt Kudawaks. En met deze wegen bedoelt hij, dacht ik, de Slangenhoutstraat en de, even kijken,
even zoeken welke wegen hierbij betrokken zijn. Nou, ik kan niet zo gauw vinden, maar ik dacht dat het de Slangenhoutstraat was en van het Hogerhuisstraat. Tot zover.

sociale bescherming is een kinderrechten kwestie. Een ingezonden stuk. In Suriname groeien duizenden kinderen op in gezinnen die dagelijks moeten kiezen tussen eten, schoolspullen, elektriciteit en vervoer. Vooral alleenstaande moeders dragen vaak een bijna onmogelijke last. Zij proberen meerdere kinderen groot te brengen onder omstandigheden van werkloosheid, inflatie, stijgende prijzen en beperkte sociale bescherming. Toch bestaan er regelingen waarbij financiële ondersteuning slechts voor een bepaald aantal kinderen wordt verstrekt. Zo ontvangt de moeder met 8 kinderen bijvoorbeeld ondersteuning voor 4 kinderen. De andere 4 verdwijnen als het ware uit het systeem. Maar kinderen verdwijnen niet uit de werkelijkheid. Een 5e kind heeft evenveel honger als een 2e kind. Een 6e kind heeft evenveel recht op onderwijs als een 1e kind. Een 7e kind voelt dezelfde schaamte wanneer er geen schooluniform of ontbijt is. En een 8e kind bezit dezelfde menselijke waardigheid. Kinderrechten kennen geen maximumlimiet. Het is belangrijk dat wij als samenleving begrijpen dat sociale bescherming niet alleen een economische kwestie is. Het is een kinderrechtenkwestie. Het gaat om de vraag, zien wij elk kind werkelijk als een mens met gelijke waarde? Volgens het internationaal erkende kinderrechtenprincipe van non-discriminatie mogen kinderen niet worden achtergesteld vanwege de omstandigheden waarin ze zijn geboren. Een kind kiest niet hoeveel broers of zussen het heeft. Een kind kiest niet in welke armoede het terechtkomt. Daarom mag beleid kinderen niet indirect straffen voor de kwetsbaarheid van hun gezin. Natuurlijk begrijpen wij dat regeringen werken met beperkte middelen. Geen enkel land beschikt over een onbeperkt budget. Maar juist daarom moeten wij eerlijk kijken naar de gevolgen van beleidskeuzes. Wat gebeurt er wanneer ondersteuning wordt begrensd? Dan ontstaan stille vormen van uitsluiting. Oudere kinderen verlaten school om mee te helpen verdienen. Meisjes worden kwetsbaarder voor uitbuiting. Kinderen krijgen minder voeding. De stress binnen gezinnen neemt toe. En ouders ervaren steeds vaker wanhoop in plaats van hoop. Armoede is niet alleen een gebrek aan geld. Armoede is chronische stress. Er is voortdurende onzekerheid. Het is leven in een overlevingsmodus. En kinderen dragen de spanning mee in hun lichaam, ontwikkeling en toekomst. Wereldwijd onderzoek toont aan dat langdurige kinderarmoede invloed heeft op de gezondheid, leerprestaties, mentale ontwikkeling en zelfs op latere kansen op werk. Wanneer wij vandaag onvoldoende investeren in kinderen, betalen wij morgen als samenleving een veel hogere prijs. Daarom moeten wij anders leren kijken naar sociale ondersteuning. Niet als liefdadigheid, niet als een gunst, maar als een investering in menselijke ontwikkeling en sociale stabiliteit. De vraag is niet, kunnen wij het betalen om alle kinderen te ondersteunen? De diepere vraag is, kunnen wij het ons veroorloven om het niet te doen? Een samenleving wordt niet beoordeeld op de manier waarop zij haar sterksten behandelt, maar op de wijze waarop zij omgaan met haar meest kwetsbare kinderen horen daarbij centraal te stellen. Dit vraagt ook om een bredere maatschappelijke verandering. Kinderarmoede is immers niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van één ministerie of één regering. Het is gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmakers, bedrijven, scholen, religieuze organisaties, media en burgers. Wij moeten durven praten over de realiteit van gezinnen die onzichtbaar blijven. Niet om ouders te veroordelen, maar om systemen eerlijker te maken. Achter statistieken schuilen echte kinderen, echte moeders en echte levens. Misschien is het tijd dat wij in Suriname een eenvoudige maar krachtige vraag centraal stellen bij elk sociaal beleid. Wat betekent deze beslissing voor het kind? Niet voor het systeem, niet voor de administratie, niet uitsluitend voor de cijfers, maar voor het kind. Want wanneer ondersteuning stopt bij het 4e kind, stopt de armoede niet bij het 4e kind. En kinderrechten zullen daar ook niet mogen stoppen. Stichting Kinderen Centraal roept op tot een nationale benadering waarin kinderen niet worden beschouwd als restposten van economisch beleid,
maar als dragers van fundamentele rechten en menselijke waardigheid. Een ingezonden stuk van de hand van ene Anneke Mathilde, Child Rights Advocate, oprichter en voorzitter van Stichting Kinderen Centraal. Ik vind het een prachtig stuk en ze heeft groot gelijk.

floating DNA stijgt met 53%. 125 miljoen SAD extra voor nieuwe vergaderzaal. De begroting van de Nationale Assemblée DNA voor 2026 is in de nota van wijziging fors verhoogd. Uit de aangepaste begrotingstukken blijkt dat de totale begroting stijgt van 290,9 miljoen SAD naar 446 miljoen SAD. De verhoging van ruim 155 SAD, miljoen SAD komt vooral voor uit extra middelen die zijn uitgetrokken voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor het parlement. Volgens de nota van wijziging bedraagt de totale begroting van het staatsorgaan, de Nationale Assemblée, over 2026 446 miljoen SAD. In de oorspronkelijke begrotingsraming was uitgegaan van een totaalbedrag van 290,9 miljoen SAD. Dat betekent een stijging van 155,1 miljoen SAD, oftewel ruim 53%. De grootste wijziging betreft het programma Nieuwbouw. Waar aanvankelijk 15 miljoen SAD was geraamd, is dit bedrag verhoogd naar 125 miljoen SAD. Alleen deze post zorgt al voor een verhoging van 110 miljoen SAD. Uit de toelichting blijkt dat de middelen bestemd zijn voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal ten behoeve van het parlement. Het project kent een lange voorgeschiedenis. Het voorbereidingstraject werd reeds in 2022 opgestart met als doel de bouw in 2023 te beginnen. In 2024 werd daadwerkelijk een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Volgens de begrotingsdocumenten hebben stagnaties in de jaren 2024 en 2025 ertoe geleid dat het project niet volledig kon worden uitgevoerd. Om die achterstand in te lopen worden voor 2026 extra middelen uitgetrokken. De totale kosten van het bouwproject worden geraamd op 225 miljoen SAD. Het bedrag van 125 miljoen SAD dat nu op de begroting is opgenomen heeft betrekking op het hoofdwerk en de inrichting van de nieuwe vergaderfaciliteiten. Ook de reguliere uitgaven van het parlement worden verhoogd. De post, lonen en salarissen stijgt van 163,5 miljoen SAD naar 187 miljoen SAD. Voor sociale premies wordt 11,5 miljoen uitgetrokken SAD, terwijl voor goederen en diensten een bedrag van 80 miljoen SAD is geraamd. De laatste betreft een stijging ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 59,7 miljoen SAD. De operationele uitgaven van DNA komen hierdoor uit op 321 miljoen SAD tegenover 275,9 miljoen SAD in de oorspronkelijke begroting. Daarnaast is 23,9 miljoen SAD opgenomen voor investeringen in inventaris en transportmiddelen. De begrotingstukken maken duidelijk dat de forse stijging van de totale begroting niet uitsluitend wordt veroorzaakt door hogere exploitatiekosten, maar vooral door de voortzetting van het omvangrijke bouwproject voor de nieuwe vergaderzaal. De regering verwacht hiermee de ruimtelijke voorzieningen voor zowel de Nationale Assemblée als de Griffie te verbeteren en het parlementaire werk beter te faciliteren. Naar verwachting zal tijdens de begrotingsbehandeling nader worden ingegaan op de voortgang van het bouwproject, de resterende financieringsbehoeften en de planning voor de oplevering van de nieuwe vergaderzaal.

brand in grote tent zorgt voor opschudding in Palmentuin. Het bericht luidt als volgt. Bezoekers van de Wakka Passi keken gisteravond verbaasd op toen plotseling vlammen werden waargenomen in de top van de grote tent in de Palmentuin. Het incident liet zich voor omstreeks 21:30 s'avonds en zorgde korte tijd voor onrust in de omgeving. Volgens ooggetuigen werden de vlammen opgemerkt door personen die zich nabij de Wakka Passi bevonden. Zij sloegen onmiddellijk alarm, waarna de brandweer snel ter plaatse verscheen. Dankzij het snelle optreden van de brandweerlieden kon het vuur binnen korte tijd onder controle worden gebracht en werd voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Voor zover bekend zijn er geen meldingen van gewonden. Het voorval wordt door omstanders als opmerkelijk bestempeld, aangezien brand in de top van de grote tent nooit eerder is voorgekomen. Bovendien vond het incident plaats tijdens het regenseizoen, wat de gebeurtenis extra bijzonder maakt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

politiebond roept leden bijeen voor spoedvergadering over uitblijven wachtgelden. Het bestuur van de Surinaamse politiebond SBB heeft vandaag omstreeks 10 uur een algemene ledenvergadering ALV uitgeschreven naar aanleiding van onvrede onder leden over het uitblijven van de uitbetaling van wachtgelden. De vergadering vindt plaats in de grote hal van de politieacademie aan de Komewijnenstraat. De bijeenkomst volgt op een officieel verzoek van een groep leden die het bestuur heeft gevraagd de kwestie tijdens de ALV te behandelen. Volgens de bond staat de problematiek rond de niet uitbetaalde wachtgelden centraal tijdens de vergadering. Het bestuur zal daarbij een brief bespreken die op 21 mei 2026 door leden is ingediend met het verzoek een algemene ledenvergadering ALV bijeen te roepen. Op de agenda staan onder meer de opening, mededelingen, de behandeling van de ingediende brief, besluitvorming en een rondvraag. Ook zal er gelegenheid zijn om andere zaken die de leden aangaan aan de orde te stellen. Het bestuur van de politiebond doet een dringend beroep op alle leden om de vergadering bij te wonen en tijdig aanwezig te zijn. Verwacht wordt dat tijdens de bijeenkomst standpunten zullen worden ingenomen en mogelijk besluiten zullen worden genomen over verdere stappen met betrekking tot de uitstaande wachtgelden. De kwestie zorgt al geruime tijd voor onrust binnen het politiekorps, waarbij betrokkenen aandringen op een spoedige oplossing voor het financiële vraagstuk. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

personeelswet aanpassen en ambtenarenbestand opschonen. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken, BISA, pleit voor aanpassing van de personeelswetgeving, zodat de overheid sneller en efficiënter kan optreden tegen onrechtmatige situaties binnen het ambtenarenapparaat. Volgens de bewindsman is het huidige systeem te omslachtig, waardoor personen die feitelijk niet meer werkzaam zijn voor de overheid vaak langdurig op de loonlijst blijven staan. Volgens B. beperkt het probleem zich niet tot reguliere ambtenaren. Ook personen die in het verleden zijn benoemd als beleidsadviseur of op andere functies terechtkwamen op basis van politieke voorkeuren zonder duidelijke grondslag zouden hieronder vallen. Wanneer mensen eenmaal in het systeem zitten, blijkt het vaak bijzonder moeilijk om hen eruit te krijgen. In sommige gevallen ontvangen personen nog steeds een salaris zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan, aldus de minister. Volgens mij verblijven momenteel meer dan 2000 ambtenaren, meer dan 2000 ambtenaren in het buitenland, terwijl zij nog steeds een salaris van de overheid ontvangen. Daarom werkt de regering aan een omvangrijke opschoning van het ambtenarenbestaan. De minister benadrukt dat dit proces zorgvuldig en volgens de geldende procedures wordt uitgevoerd. Wij werken nauwkeurig en volgen de wettelijke voorschriften. Het gaat om een grote groep personen en daarom moet alles zorgvuldig worden onderzocht en afgehandeld, zei hij. Volgens hem hebben sommige betrokkenen aangevoerd dat het salaris wordt gebruikt voor hun kinderen die in Suriname zijn achtergebleven. Toch vindt de regering dat deze situaties nader moeten worden beoordeeld. B. gaf verder aan dat binnen beleidskringen wordt gesproken over een systeem waarbij ministers worden ondersteund door deskundigen die niet op basis van politieke banden zijn aangesteld. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid dat personen die uitsluitend vanwege politieke verbondenheid aan de minister zijn gekoppeld, hun functie beëindigen wanneer de ambtstermijn van die minister afloopt. Volgens de minister gaat het vooralsnog om ideeën, dus worden besproken. Die worden besproken als onderdeel van bredere hervormingen binnen het overheidsapparaat. Met betrekking tot personeelsdossiers stelt B dat Binnenlandse Zaken de interne achterstanden grotendeels heeft weggewerkt. De grootste knelpunten doen zich volgens hem voor bij verschillende ministeries, vakministeries. Daarbij noemde hij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als een van de ministeries waar procedures regelmatig vertraging oplopen vanwege de omvang van de organisatie en het grote aantal personeelsdossiers. Om de situatie te verbeteren is afgesproken dat een commissie van deskundigen ondersteuning zal bieden bij de behandeling van dossiers van onderwijsgevenden, waaronder bevorderingen en salarisaanpassingen. Wij willen ervoor zorgen dat leerkrachten sneller door de administratieve processen gaan en niet onnodig lang hoeven te wachten op een bevordering of aanpassing van hun bezorging. Aldus B. De minister reageerde ook op klachten dat personeelsdossiers bij Binnenlandse Zaken blijven liggen. Volgens hem, de minister, blijkt in vele gevallen dat dossiers onvolledig worden aangeleverd. Het komt voor dat men zegt dat stukken bij BISA blijven liggen, maar vaak zijn de dossiers niet compleet. Daarom controleren wij tegenwoordig eerst op volledigheid voordat een dossier in behandeling wordt genomen, verklaarde B. B. gaf aan dat de regering rekening hield met reacties van vakbonden op arbeidsvoorwaarden en andere vraagstukken binnen de publieke sector. Afgelopen vrijdag voerde B. gesprekken met vertegenwoordigers van diverse organisaties om hun standpunten aan te horen. Daarnaast werkt de regering aan een presentatie waarin de beleidsrichting voor de komende periode zal worden toegelicht. Volgens de minister, minister B., staat daarbij het belang van de samenleving centraal. Het gaat uiteindelijk om onze kinderen, onze toekomst en onze werknemers. De regering heeft de verantwoordelijkheid om voor haar arbeiders te zorgen. Aldus minister B. Ook
met de Confederatie voor Organisaties van Landdienaren, de COL, zijn gesprekken gevoerd. Nadat signalen waren ontvangen dat er plannen bestonden om het parkeerterrein bij het kabinet van de president te gebruiken voor ledenvergaderingen en acties. Volgens mij gingen de gesprekken niet meer over looncorrecties, maar vooral over secundaire arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor werknemers. Loononderhandelingen moeten nog plaatsvinden, benadrukte de minister. Ten aanzien van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, erkende B dat er achterstanden bestaan bij de uitbetaling van onder meer voedings- en kledinggelden. Volgens de minister wordt gewerkt aan een spoedige oplossing. Er mogen geen onnodige achterstanden blijven bestaan. Wij zullen met de nodige voortvarendheid werken om deze kwesties zo snel mogelijk af te handelen. Aldus minister B. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

Landveld zegt, zorgen, boothouders en transportsector hebben aandacht, regering. De regering werkt aan oplossingen voor meerdere knelpunten binnen de transportsector, waaronder de vergoeding van boothouders in Komelijnen, de situatie rond veerverbindingen, de maritieme infrastructuur en de verdere ordening van Kanawima. Dat zegt minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme TCT. Volgens de bewindsman zijn de zorgen van de boothouders in Komelijnen bekend bij de regering. Hij, minister Landveld, benadrukt dat al geruime tijd overleg wordt gevoerd met de betrokken groep over de vergoeding voor hun dienstverlening en mogelijke aanpassingen van het huidige systeem. De boothouders hebben aangegeven moeite te hebben met het huidige tarief van 13 SAD per bootrit. Daarnaast hebben zij voorgesteld om op dezelfde wijze te worden betaald als particuliere bushouders. De kwestie heeft de aandacht van de regering en wordt momenteel bekeken. Aldus de minister. Met betrekking tot meldingen van NVB-boten, toeristen zouden dat NVB-boten toeristen zouden vervoeren, gaf Landveld aan dat de informatie hem niet heeft bereikt. Volgens hem hoeft dat op zichzelf geen probleem te zijn. Wel bevestigde de minister dat er klachten zijn ontvangen uit het boven Suriname gebied. Volgens hem zijn er signalen dat sommige boten niet varen, maar toch betalingen ontvangen. Landveld zegt hierover dat hierover ongeveer een maand geleden een brief is gestuurd met de betrokken boothouders in het land. De minister reageerde ook op berichten dat de veerverbinding in Albina enige tijd zou hebben stilgelegen. Volgens hem was hij daarvan niet op de hoogte. Wel gaf hij aan dat er technische aandachtspunten waren die verband hielden met de infrastructuur. Voor zover mij bekend moesten er verbeteringen worden aangebracht aan het veer- of aanlegfaciliteiten, zei de minister. Op het gebied van luchtvaart en scheepvaart heeft Suriname volgens Landveld belangrijke stappen gezet tijdens het recente bezoek aan Brazilië. Daar werden overeenkomsten ondertekend tussen het ministerie van TCT en Braziliaanse instanties die verantwoordelijk zijn voor havens en luchthavens. De samenwerking moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de lucht- en waterverbindingen tussen beide landen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met het Braziliaanse ministerie van Toerisme over de ondertekening van een Memorandum of Understanding, MOU. Om de samenwerking te versnellen zijn verschillende werkgroepen ingesteld. Bericht gaat verder. Ook op het gebied van communicatie zijn afspraken gemaakt tussen beide landen. Landveld maakte verder bekend dat met de Dominicaanse Republiek eveneens diverse samenwerkingsovereenkomsten zijn ondertekend. Deze moeten bijdragen aan een betere samenwerking op het gebied van toerisme, transport en economische betrekking. Volgens de minister vormt de beperkte diepgang van de Surinaamse vaargeul nog steeds een belangrijke uitdaging voor de maritieme sector. De vaargeul heeft volgens hem een diepte van ongeveer 5,5 meter die tijdens vloed kan oplopen tot circa 6,5 meter. Daardoor kunnen grotere schepen Suriname niet altijd probleemloos aandoen. Voor sommige rederijen is Suriname daardoor minder aantrekkelijk, waardoor ons land vaak de laatste bestemming is en hun route wordt opgenomen. Aldus Landveld. Om de logistieke mogelijkheden te verbeteren wordt gekeken naar de ontwikkeling van een zogenoemde schoenenhaven. Daarmee zouden goederen efficiënter kunnen worden aangevoerd en afgevoerd. Volgens de minister zorgen schoenen momenteel voor uitdagingen omdat zij soms langer blijven liggen dan toegestaan. Daarnaast ontbreekt het in sommige gevallen aan voldoende toezicht op de aanlandingen. Landveld benadrukt dat gewerkt moet worden aan een duidelijke scheepvaartroute en een betere regulering van deze activiteiten. De minister ging ook in op de situatie bij Kanawina. Volgens hem is het noodzakelijk dat de organisatie verder wordt geordend en dat bestaande procedures opnieuw worden gedevalueerd en aangescherpt.
Hoewel reeds stappen zijn gezet, bestaan er volgens de minister nog verschillende technische en organisatorische uitdagingen. Hij gaf aan dat de leiding van Kanawima bezig is processen opnieuw op orde te brengen en waar nodig corrigerende maatregelen te treffen. Wanneer sprake is van mogelijke onregelmatigheden of manifestaties, moeten de bevoegde justitiële autoriteiten onmiddellijk worden ingeschakeld, zodat het vertrouwen in de organisatie

Dan ga ik over. Ik zie dat ze nog niet binnen zijn, de wisselkoersen. Even toch kijken als er wat te halen valt. Nee, ze zijn nog niet binnen. Dan ga ik naar mijn laatste bericht. En dat is een Nederlands bericht. Minister roept bestuur zorgvillers op het matje om gehandicapte kinderen. Het bestuur van zorgaanbieders Expert Care is ontbonden door minister Mirjam Sterk langdurige zorg. Ernstig gehandicapte kinderen dreigen hun zorg te verliezen nu het bedrijf per 1 juli 2 zorgvillers wil sluiten. De minister wil dat het bedrijf de kinderen en hun ouders een passend alternatief aanbiedt. Het gaat om zorgvilla's waar ernstige gehandicapte kinderen en zieke kinderen worden verpleegd. Zij dreigen hun plek te verliezen nu Expert Care de zorgvilla's in Vleuten en Waalre wil sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Ouders stappen binnenkort naar de rechter om de voorgenomen sluiting te voorkomen. Het bedrijf is verplicht te zorgen voor een alternatief, zo zei Sterk begin dit jaar in een debat met de Tweede Kamer. De minister laat weten dat hij erop toe zal zien dat dat ook gebeurt. Ze zegt de zorgen van de ouders zeer serieus te nemen. Er zijn weinig plekken waar deze gespecialiseerde intensieve zorg aan kinderen wordt gegeven. Het alternatief dat nu aan de ouders is geworden, vindt de minister niet goed. De directie van Expert Care en het moederbedrijf W. Brown zijn daarom komende woensdag ontboden door de minister om tekst en uitleg te geven. Het bedrijf heeft laten weten dat kinderen terecht kunnen bij hun zorgvilla's in Rijswijk en Wezep. Maar de ouders hebben al laten weten dat de lange reistijd naar die plekken voor onoverkomelijke problemen zorgt. Dit was een bericht uit het Algemeen Dagblad. En ik wil u nog in herinnering brengen dat gisteren, zondag 7 juni, werd herdacht dat, even kijken, 37 jaar geleden, op 7 juni 1989, in de vroege ochtend, de FLM-ramp plaatsvond, de Paramaribo boven Zanderij, waar er zeker 100 zoveel mensen zijn omgekomen. Het was het vliegtuig dat vloog van hier naar Suriname met voetballers en aanhangers en dat dus verongelukte in de vroege ochtend van 7 juni 1989. Gisteren vond in Amsterdam de officiële herdenking plaats. Tot zover onze medeleven gaat uit natuurlijk naar de nabestaanden. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 8 juni 2026. Het begint een beetje donker te worden boven Amsterdam. Ik neem aan dat boven Den Haag ook hetzelfde is. Ik kreeg technische assistentie van mijn vriend Rajesh. Rajesh, hartelijk dank. Geniet ze. Rest van dinsdag. Goedemiddag woensdag.

0: Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
2: Digitale radio. Fahonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
4: Rudolf K., ook wel bekend als de Bul van Twente, is overleden, meldt RTW Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio. Muziek en informatie.

0: leven. Schakel.
1: Sommige mensen zeggen dat het gemakkelijk is om een vrouw terug te krijgen. Maar dat je geen ouders, broers en zussen meer kunt krijgen. Mijn verzoek aan die broers is, net zoals je van je ouders, broer en zussen houdt, zo hou je ook van je zus en dochter. Niemand zou zijn dochter aan iemand met zulke gedachten moeten geven, laat staan de tweede keer. Laat staan de eerste keer. Sommigen, daarom is het respect en de status van de zus of dochter van een ander hetzelfde als die van je eigen zus en dochter.

0: Gedachten zijn een gereedschap, geen bestuurder. Geluk ontstaat niet door het leven te bedenken, maar door het te ervaren. Gedachten zijn geen gereedschap, geen bestuurder. We leven vaak alsof onze gedachten de weg bepalen. Alsof geluk pas komt wanneer we alles hebben uitgedacht, geanalyseerd of onder controle hebben. Maar gedachten zijn geen stuur, ze zijn slechts gereedschap. Ze kunnen ons helpen bij plannen maken, problemen op te lossen en herinneringen bewaren. Maar wanneer we ze de leiding geven, raken we vaak verstrikt in piekeren, zorgen en eindeloos vergelijken. Het gevolg: we zijn meer bezig met het bedenken van het leven dan met het ervaren ervan. Geluk ontstaat niet door het leven te bedenken, maar door het te ervaren. Gedachten zijn hulpmiddelen, geen stuur. Geluk ontstaat niet in eindeloos denken, maar in ervaren, vertrouwen en aanwezig zijn.
1: ये साली प्रेड कब से शुरू हो गई
2: बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है सब पता चल जाएगा नया जेलर बहुत खड़ूस है
1: नया जेलर बहुत खड़ूस है
3: आ रहा है

प्रीतिशा प्रीतिशा उसकी आवाज़ में यहाँ से आपके लिए पेश कर दिया गया है। De sleutel tot gelukkig zijn is weten dat je zelf de macht hebt om te kiezen wat je accepteert en wat je loslaat. Liefde is wanneer je kunt zeggen, je bent mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst. Onthoud, ik loop niet weg om anderen een lesje te leren. Ik loop weg omdat ik mijn les geleerd heb. Ik pas liever mijn leven aan. Ik pas liever mijn leven aan jouw afwezigheid dan mijn grenzen aan jouw gebrek aan respect.

0: नवेलिशल अमिताभ बच्चन इसमें एक्ट की है, फिल्म का नाम देश प्रेमी।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketing. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samen komen.
3: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbescherming.

0: Ondernemingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Fagon FM.nl.
5: Dit is het Fagon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege de melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Fagon Hindustani Radio.
6: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Fagon Hindustani Radio.
7: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07836522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
5: Dit is het Fagon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken
4: van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege de melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedendag op deze mooie maandag, althans mooi, ja, mooi weer, van 8 juni 2026. Hier is het, ik hoop dat u mooi weekend heeft gehad. Het weekend was rustig, mooi, een beetje warm, een beetje koud. Hier is het nieuws van maandag 8 juni 2026. SVB verdedigt keuze voor verkoop WK-kaarten via externe partij. De Surinaamse voetbalbond SVB geeft uitleg over beschikbaarheid van WK-kaarten voor de voetbalgemeenschap. Bondsvoorzitter Dayan Sankar Matura zegt in een persbericht dat er financiële beperkingen waren. Daarom is ervoor gekozen samen te werken met een externe partij voor de aankoop en verkoop van de kaarten. De FVB stelt dat zij van de FIFA de mogelijkheid kreeg om een beperkt aantal WK-kaarten af te nemen. Op het moment dat hierover een beslissing moest worden genomen, beschikte de bond echter niet over voldoende geld om de kaarten zelfstandig voor te financieren vanwege de hoge kosten. Daarom werd een samenwerking aangegaan met de externe partij, waardoor de aankoop alsnog mogelijk werd gemaakt. De kaarten werden vervolgens met een marge verkocht waarmee financiële middelen zijn gegenereerd voor verdere investeringen in de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal. Daarnaast liep volgens de bond een tweede traject dat erop gericht was WK-kaarten beschikbaar te stellen aan supporters, clubs en andere betrokkenen binnen de Surinaamse voetbalgemeenschap. Dit traject kwam echter te vervallen nadat FIFA de betreffende ticket allocatie introk naar de uitschakeling van Suriname in de WK kwartfinale. De SVB erkent dat deze gang van zaken voor vele supporters een teleurstelling is geweest. Volgens de bond bestond ook binnen de organisatie de wens om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden een WK-kaart aan te schaffen. Verder benadrukt de voetbalbond dat alle besluiten, afspraken en transacties volgens de geldende procedures zijn uitgevoerd. Volgens de FVB is er geen sprake geweest van persoonlijke bevoordeling van bestuursleden of medewerkers. Er is geen uitleg gegeven over wat verkoop heeft opgebracht. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, maar ik vul het aan. Ik heb begrepen dat Suriname, de Surinaamse regering, $500.000 moest betalen om de uitzendrechten voor de STVS te krijgen, de uitzendrechten van WK voetbal te krijgen voor STVS. Suriname, voorlopig nog een arme land, we kunnen zeggen wat we willen. Er is zoveel geld in Suriname, maar het is bij de regering armoezaaiers. Dan ga je toch geen $500.000 betalen om die uitzendrechten te verwerven. De uitzendrechten moeten worden gegeven aan, heb ik begrepen, een nationale uitzendorganisatie. Nou, Suriname kent naast STVS meerdere nationale uitzendorganisaties waaraan de rechten hadden kunnen worden verkocht. Suriname kent ook commerciële partijen in de uitzendbranche die de rechten hadden kunnen opkopen. Waarom moet Suriname $500.000, ja, $500.000 gaan neertellen om die uitzendrechten te verwerven? Hé, hey mensen, mevrouw Simons, je moet wel prioriteiten stellen. Die uitzendrechten zijn niet zo belangrijk, laat het dan aan de commerciële partijen in de markt over, toch? Natuurlijk, iedereen wil voetbal zien, ook ik. Ik zeg het eerlijk, ook ik als ik in Suriname was. Maar je moet wel rekening houden met de toestand, de financiële toestand waarin je verkeert. Weer een misklim van de regering Simons. Tot zover bericht het Staarnieuws voorzien van mijn commentaar.

bijna 90% begroting Openbaar Ministerie gaat op aan personeelskosten. U hoort het goed, bijna 90% begroting Openbaar Ministerie gaat op aan personeelskosten. Het Openbaar Ministerie OM krijgt voor het dienstjaar 2026 een begroting van ruim 256,7 miljoen, waarvan het overgrote deel bestemd is voor salarissen en personeel gerelateerde kosten. Dat blijkt uit het financiële jaarplan 2026 dat deel uitmaakt van de begrotingsstukken die de regering intussen via een nota van wijziging bij de staatsraad heeft ingediend. Van het totale budget gaat 206,9 miljoen SAD naar lonen en salarissen en nog eens 222,4 miljoen SAD naar sociale premies. Samen vertegenwoordigen deze uitgaven ruim 229 miljoen SAD, oftewel bijna 89% van de totale begroting. Daarmee blijft slechts een beperkt deel aan een deel van het beschikbare budget over voor operationele werkzaamheden, investeringen en de verdere professionalisering van de organisatie. Uit de begroting blijkt dat het OM voor 2026 uitgaat van een uitbreiding van het personeelsbestand. De organisatie noemt zichzelf nog in ontwikkeling en geeft aan behoefte te hebben aan specifieke functies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Binnen de salarisbegroting vormen de vaste salarissen met 156,6 miljoen SAD de grootste post. Daarnaast zijn onder meer middelen opgenomen voor vakantiegeld, overwerk, bonussen en gratificaties, persoonlijke toelagen, waarnemingstoelagen, representatievergoedingen en vervoersvergoedingen. Voor sociale premies wordt ruim 22,4 miljoen SAD uitgetrokken. Daarvan gaat 10 miljoen SAD naar werkgeverslasten voor pensioenen en ruim 12,4 miljoen SAD naar bijdragen aan het staatsziekenfonds. Voor goederen en diensten reserveert het Openbaar Ministerie in 2026 een bedrag van 20,7 miljoen SAD. Dit budget moet de dagelijkse operationele werkzaamheden ondersteunen. De grootste uitgaven binnen deze categorie zijn huur van gebouwen en terreinen, 3 miljoen SAD. Kantoorbenodigdheden, 1,5 miljoen SAD. Onderhoud van gebouwen, 1 miljoen SAD. Onderhoud van voertuigen, 750.000 SAD. Buitenlandse dienstreizen, 750.000 SAD. Telefoonkosten, 750.000 SAD. En elektriciteit, 1,5 miljoen SAD. Volgens de toelichting in de begroting zijn deze middelen noodzakelijk voor de ondersteuning van onderzoeken, vervolgingen, administratieve processen en de dagelijkse bedrijfsvoering van het vervolgingsapparaat. Voor investeringen wordt slechts 2,5 miljoen SAD uitgetrokken. Daarvan is 1,5 miljoen SAD bestemd voor inventaris, waaronder computers, kantoorinrichting en meubilair. 1 miljoen SAD gereserveerd voor de aanschaf van een bus voor transportdoeleinden. Het OM merkt op dat de groei van het personeelsbestand en de uitbreiding van werkzaamheden investeringen in apparatuur en transport noodzakelijk maken. Naast de reguliere werkzaamheden trekt het Openbaar Ministerie 1,575 miljoen SAD uit voor programma's gericht op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het grootste deel hiervan, 1,5 miljoen SAD, is bestemd voor professionalisering van de parketorganisatie. Volgens de begroting gaat het onder meer om trainingen op het gebied van criminaliteitsbestrijding en beleidsontwikkeling. Daarnaast wordt een bewustwordingsproject gefinancierd met middelen van UNICEF. Voor dit project is 75.000 SAD opgenomen. Tegenover de uitgaven verwacht het Openbaar Ministerie in 2026 ontvangsten van 29,3 miljoen SAD. Het grootste gedeelte daarvan komt uit fiscale boeten en vervolgingskosten, 14,3 miljoen SAD. En diverse boeten en transacties, 14,25 miljoen SAD. Verder wordt een UNICEF-donatie van 500.000 verwacht voor de uitvoering van het bewustwordingsprogramma. De begroting laat zien dat het Openbaar Ministerie vooral
aan personeel-intensieve organisatie blijft. Hoewel het budget in absolute zin aanzienlijk is, gaat bijna 9 in elke 10 begrotingsdollars naar lonen, salarissen en sociale lasten. Voor investeringen, modernisering, opleiding en andere ontwikkelingsactiviteiten resteert daardoor slechts een relatief klein deel van het totale budget. Tegelijkertijd verwacht het OM dat verdere professionalisering noodzakelijk blijft om de toenemende complexiteit van criminaliteitsbestrijding en vervolging adequaat het hoofd te bieden. Tot zover een bericht uit de staatsnieuws, maar ik vraag me eigen af, als onder deze kosten van het OM ook kosten vallen van politieambtenaren die op het OM te werk zijn gesteld, politieambtenaren die betrokken zijn bij de vervolging, want ik neem aan dat politieambtenaren, hoewel ze voor het OM werken of betrokken zijn bij de vervolging, dat is mijn mening, hoogstwaarschijnlijk op het politiebudget moeten drukken. Dus men moet ons uitleggen, de politieagenten die tot het personeel behoort van OM, die voor vervolging worden ingezet, of hun salaris ook hieronder valt. Dat is een vraag. Dat is over. Ik hoop dat men de minister van Justitie hierover een overzicht, een uitleg zal geven. Tot zover

met groot geldbedrag gestolen bij inbraak in Cambio. Bij een inbraak in het afgelopen weekend hebben onbekenden een kluis buitgemaakt uit Surifast Money Exchange, een Cambio, gevestigd in het Liberty Gebouw aan de Boresstraat. De inbraak werd maandagochtend, dus vanochtend, ontdekt toen medewerkers het pand betraden en opmerkten dat het was ingeroken. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de daders erin zijn geslaagd een kluis mee te nemen waarin zich aanzienlijke geldbedragen bevonden. Het gaat om een nog onbekend maar aanzienlijk bedrag aan Amerikaanse dollars, euro's en SRD. De exacte omvang van de buit is vooralsnog niet vastgesteld. De wijze waarop de daders het pand zijn binnengedrongen en de kluis hebben verwijderd wordt momenteel onderzocht. De zaak is overgedragen aan de afdelingen kapitale delicten en forensische opsporing die een uitgebreid onderzoek zijn gestart. Tot zover een bericht uit Star News.

regering in lastige positie bij zoeken oplossing asfalt teringsproject van het Hogere Straat. De regering en het aannemingsbedrijf Vitali NV voeren gesprekken om te komen tot een werkbare oplossing voor het stilgelegde asfalteringsproject van het Hooghuisstraat en de Slangenhoutstraat. Er is nog niets concreets op tafel gelegd. Ook niet dat onze rechtszaak tegen de staat wordt ingetrokken, hoewel dat een mogelijkheid is, zegt Vitali-directeur Farsi Kudawaks. De regering bevindt zich bij deze gesprekken in een lastige positie, omdat zij te maken heeft met een vonnis van de kantonrechter die heeft beslist dat het project opnieuw moet worden geëvalueerd en aanbesteed. Anderzijds dreigt de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB, die het project financiert, de financiële middelen in te trekken als uitvoering wordt gegeven aan het vonnis. Daarnaast zit de regering met een nieuwe rechtszaak in haar maag. Die is aangespannen door Vitali. Dat is een kort geding. De rechter vraagt de staat te dwingen over te gaan tot uitvoering van het vonnis door de dwangsom uit het eerste vonnis te verhogen van 5000 SD naar 1 miljoen SD per dag. Toch is er nu sprake van een constructieve dialoog nadat partijen elkaar lange tijd uitsluitend in de rechtszaal troffen, zegt Kudawaks. Het asfalteringsproject maakt deel uit van een infrastructureel programma dat wordt gefinancierd door de IDB. Het werk werd uiteindelijk gegund aan Koen Diepzing NV, waarna Vitali naar de rechter stapte, omdat het bedrijf meende de onrechters zijn uitgesloten tijdens de aanbestedingsprocedure. Volgens Kudawaks heeft de rechter eerder in het voordeel van Vitali geoordeeld. Daarbij werd niet bepaald dat het project aan Vitali moest worden gegund, maar wel dat de redenen waarop het bedrijf was gedisqualificeerd onvoldoende waren onderbouwd. De rechter heeft geoordeeld dat de gronden waarop Vitali werd gedisqualificeerd onterecht waren. De overheid moest de gunning intrekken en het evaluatieproces voor onze aanbieding opnieuw uitvoeren, zegt Kudawaks van Vitali. Na het vonnis ontstond echter een nieuwe complicatie. De IDB liet weten dat de financiering van het project in gevaar zou kunnen komen indien uitvoering wordt gegeven aan het rechterlijk vonnis. De Vitali-directeur erkent dat dit de regering in een lastig parket plaatst, omdat zij te maken heeft met zowel de uitvoering van het oorspronkelijke vonnis als het standpunt van de IDB. In de nu lopende rechtszaak, waarin Vitali druk uitoefent met de eis om de dwangsom te verhogen, heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan. Ondertussen zijn partijen volgens Kudawaks wel met elkaar in overleg getreden. De overheid heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt en wil bekijken hoe het onrecht kan worden gecorrigeerd zonder dat de financiering van de IPTB verloren gaat. Dat zijn de gesprekken die nu gaande zijn, zegt Kudawaks. Hoewel nog geen concrete oplossing op tafel ligt, noemt Kudawaks het positief dat er eindelijk overleg plaatsvindt. Nu zitten we tenminste aan tafel, dat is voor ons een belangrijk lichtpunt. Volgens Kudawaks vormt Kuldiepzing NV geen onderdeel van het conflict. We hebben nooit een probleem gehad met Kuldiepzing. Zij zijn uiteindelijk de aannemer geworden aan wie het werk is gegund. Het geschil gaat over de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van rechtelijk vonnis. Kudawaks stelt wel dat de rol van de IDB uiteindelijk moet worden verduidelijkt. De president van de IDB heeft eerder gezegd dat de organisatie de rechtspraak respecteert. Tegelijkertijd ligt er nog steeds een standpunt dat de financiering zal worden ingetrokken als het vonnis wordt uitgevoerd. Dat plaatst de overheid in lastig parket. Volgens de Vitali-directeur Kudawaks is een snelle oplossing noodzakelijk. Ongeacht welke partij het werk uiteindelijk uitvoert, moet volgens Kudawaks hem tijdig worden gemobiliseerd om tijdens de komende droge periode met de werkzaamheden te kunnen beginnen. De grootste verliezers zijn uiteindelijk de mensen die dagelijks gebruik maken van deze wegen. Daarom is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt, zegt Kudawaks. En met deze wegen bedoelt hij, dacht ik, de Slangenhoutstraat en de, even kijken, even zoeken welke wegen
hierbij betrokken zijn. Dat kan niet zo gauw vinden. Maar ik dacht dat het de Slangenhoutstraat was en van het Hogerhuisstraat. Tot zover een bericht uit Staarnieuws.

sociale bescherming is een kinderrechten kwestie. Een ingezonde stuk. In Suriname groeien duizenden kinderen op in gezinnen die dagelijks moeten kiezen tussen eten, schoolspullen, elektriciteit en vervoer. Vooral alleenstaande moeders dragen vaak een bijna onmogelijke last. Zij proberen meerdere kinderen groot te brengen onder omstandigheden van werkloosheid, inflatie, stijgende prijzen en beperkte sociale bescherming. Toch bestaan er regelingen waarbij financiële ondersteuning slechts voor een bepaald aantal kinderen wordt verstrekt. Zo ontvangt de moeder met 8 kinderen bijvoorbeeld ondersteuning voor 4 kinderen. De andere 4 verdwijnen als het ware uit het systeem. Maar kinderen verdwijnen niet uit de werkelijkheid. Een 5e kind heeft evenveel honger als een 2e kind. Een 6e kind heeft evenveel recht op onderwijs als een 1e kind. Een 7e kind voelt dezelfde schaamte wanneer er geen schooluniform of ontbijt is. En een 8e kind bezit dezelfde menselijke waardigheid. Kinderrechten kennen geen maximum limiet. Het is belangrijk dat wij als samenleving begrijpen dat sociale bescherming niet alleen een economische kwestie is. Het is een kinderrechtenkwestie. Het gaat om de vraag, zien wij elk kind werkelijk als een mens met gelijke waarde? Volgens het internationaal erkende kinderrechtenprincipe van non-discriminatie mogen kinderen niet worden achtergesteld vanwege de omstandigheden waarin ze zijn geboren. Een kind kiest niet hoeveel broers of zussen het heeft. Een kind kiest niet in welke armoede het terechtkomt. Daarom mag beleid kinderen niet indirect straffen voor de kwetsbaarheid van hun gezin. Natuurlijk begrijpen wij dat regeringen werken met beperkte middelen. Geen enkel land beschikt over een onbeperkt budget. Maar juist daarom moeten wij eerlijk kijken naar de gevolgen van beleidskeuzes. Wat gebeurt er wanneer ondersteuning wordt begrensd? Dan ontstaan stille vormen van uitsluiting. Oudere kinderen verlaten school om mee te helpen verdienen. Meisjes worden kwetsbaarder voor uitbuiting. Kinderen krijgen minder voeding. De stress binnen gezinnen neemt toe. En ouders ervaren steeds vaker wanhoop in plaats van hoop. Armoede is niet alleen een gebrek aan geld. Armoede is chronische stress. Er is voortdurende onzekerheid. Het is leven in een overlevingsmodus. En kinderen dragen de spanning mee in hun lichaam, ontwikkeling en toekomst. Wereldwijd onderzoek toont aan dat langdurige kinderarmoede invloed heeft op de gezondheid, leerprestaties, mentale ontwikkeling en zelfs op latere kansen op werk. Wanneer wij vandaag onvoldoende investeren in kinderen, betalen wij morgen als samenleving een veel hogere prijs. Daarom moeten wij anders leren kijken naar sociale ondersteuning. Niet als liefdadigheid, niet als een gunst, maar als een investering in menselijke ontwikkeling en sociale stabiliteit. De vraag is niet, kunnen wij het betalen om alle kinderen te ondersteunen? De diepere vraag is, kunnen wij het ons veroorloven om het niet te doen? Een samenleving wordt niet beoordeeld op de manier waarop zij haar sterksten behandelt, maar op de wijze waarop zij omgaan met haar meest kwetsbare kinderen horen daarbij centraal te stellen. Dit vraagt ook om een bredere maatschappelijke verandering. Kinderarmoede is immers niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van één ministerie of één regering. Het is gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmakers, bedrijven, scholen, religieuze organisaties, media en burgers. Wij moeten durven praten over de realiteit van gezinnen die onzichtbaar blijven. Niet om ouders te veroordelen, maar om systemen eerlijker te maken. Achter statistieken schuilen echte kinderen, echte moeders en echte levens. Misschien is het tijd dat wij in Suriname een eenvoudige maar krachtige vraag centraal stellen bij elk sociaal beleid. Wat betekent deze beslissing voor het kind? Niet voor het systeem, niet voor de administratie, niet uitsluitend voor de cijfers, maar voor het kind. Want wanneer ondersteuning stopt bij het 4e kind, stopt de armoede niet bij het 4e kind. En kinderrechten zullen daar ook niet mogen stoppen. Stichting Kinderen Centraal roept op tot een nationale benadering waarin kinderen niet worden beschouwd als restposten van economisch beleid, maar als dragers van
fundamentele rechten en menselijke waardigheid. Een ingezonden stuk van de hand van ene Anneke Mathilde, Child Rights Advocate, oprichter en voorzitter van Stichting Kinderen Centraal. Ik vind het een prachtig stuk en ze heeft groot gelijk. Tot zover.

Holding DNA stijgt met 53%. 125 miljoen SAD extra voor een nieuwe vergaderzaal. De begroting van de Nationale Assemblée DNA voor 2026 is in de nota van wijziging fors verhoogd. Uit de aangepaste begrotingstukken blijkt dat de totale begroting stijgt van 290,9 miljoen SAD naar 446 miljoen SAD. De verhoging van ruim 155 SAD miljoen SAD komt vooral voor uit extra middelen die zijn uitgetrokken voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor het parlement. Volgens de nota van wijziging bedraagt de totale begroting van het staatsorgaan de Nationale Assemblée over 2026 446 miljoen SAD. In de oorspronkelijke begrotingsraming was uitgegaan van een totaalbedrag van 290,9 miljoen SAD. Dat betekent een stijging van 155,1 miljoen SAD, oftewel ruim 53%. De grootste wijziging betreft het programma New Wall. Waar aanvankelijk 15 miljoen SAD was geraamd, is dit bedrag verhoogd naar 125 miljoen SAD. Alleen deze post zorgt al voor een verhoging van 110 miljoen SAD. Uit de toelichting blijkt dat de middelen bestemd zijn voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal ten behoeve van het parlement. Het project kent een lange voorgeschiedenis. Het voorbereidingstraject werd reeds in 2022 opgestart met als doel de bouw in 2023 te beginnen. In 2024 werd daadwerkelijk een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Volgens de begrotingsdocumenten hebben stagnaties in de jaren 2024 en 2025 ertoe geleid dat het project niet volledig kon worden uitgevoerd. Om die achterstand in te lopen worden voor 2026 extra middelen uitgetrokken. De totale kosten van het bouwproject worden geraamd op 225 miljoen SAD. Het bedrag van 125 miljoen SAD dat nu op de begroting is opgenomen heeft betrekking op het hoofdwerk en de inrichting van de nieuwe vergaderfaciliteiten. Ook de reguliere uitgaven van het parlement worden verhoogd. De post, lonen en salarissen stijgt van 163,5 miljoen SAD naar 187 miljoen SAD. Voor sociale premies wordt 11,5 miljoen uitgetrokken SAD, terwijl voor goederen en diensten een bedrag van 80 miljoen SAD is geraamd. De laatste betreft een stijging ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 59,7 miljoen SAD. De operationele uitgaven van DNA komen hierdoor uit op 321 miljoen SAD tegenover 275,9 miljoen SAD in de oorspronkelijke begroting. Daarnaast is 23,9 miljoen SAD opgenomen voor investeringen in inventaris en transportmiddelen. De begrotingstukken maken duidelijk dat de forse stijging van de totale begroting niet uitsluitend wordt veroorzaakt door hogere exploitatiekosten, maar vooral door de voortzetting van het omvangrijke bouwproject voor de nieuwe vergaderzaal. De regering verwacht hiermee de ruimtelijke voorzieningen voor zowel de Nationale Assemblée als de Griffie te verbeteren en het parlementaire werk beter te faciliteren. Naar verwachting zal tijdens de begrotingsbehandeling nader worden ingegaan op de voortgang van het bouwproject. De resterende financieringsbehoeften

brand in grote tent zorgt voor opschudding in Palmenduin. Het bericht luidt als volgt. Bezoekers van de Wakkapassie keken gisteravond verbaasd op toen plotseling vlammen werden waargenomen in de top van de grote tent in de Palmentuin. Het incident deed zich voor omstreeks 21:30 s'avonds en zorgde korte tijd voor onrust in de omgeving. Volgens ooggetuigen werden de vlammen opgemerkt door personen die zich nabij de Wakkapassie bevonden. Zij sloegen onmiddellijk alarm, waarna de brandweer snel ter plaatse verscheen. Dankzij het snelle optreden van de brandweerlieden kon het vuur binnen korte tijd onder controle worden gebracht en werd voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Voor zover bekend zijn er geen meldingen van gewonden. Het voorval wordt door omstanders als opmerkelijk bestempeld, aangezien brand in de top van de grote tent nooit eerder is voorgekomen. Bovendien vond het incident plaats tijdens het regenseizoen, wat de gebeurtenis extra bijzonder maakt. Tot zover een bericht uit Suriname.

politiebond roept leden bijeen voor spoedvergadering over uitblijven wachtgelden. Het bestuur van de Surinaamse politiebond SBB heeft vandaag omstreeks 10 uur een algemene ledenvergadering ALV uitgeschreven naar aanleiding van onvrede onder leden over het uitblijven van de uitbetaling van wachtgelden. De vergadering vindt plaats in de grote hal van de politieacademie aan de Komelwijnenstraat. De bijeenkomst volgt op een officieel verzoek van een groep leden die het bestuur heeft gevraagd de kwestie tijdens de ALV te behandelen. Volgens de bond staat de problematiek rond de niet uitbetaalde wachtgelden centraal tijdens de vergadering. Het bestuur zal daarbij een brief bespreken die op 21 mei 2026 door leden is ingediend met het verzoek een algemene ledenvergadering ALV bijeen te roepen. Op de agenda staan onder meer de opening, mededelingen, de behandeling van de ingediende brief, besluitvorming en een rondvraag. Ook zal er gelegenheid zijn om andere zaken die de leden aangaan aan de orde te stellen. Het bestuur van de politiebond doet een dringend beroep op alle leden om de vergadering bij te wonen en tijdig aanwezig te zijn. Verwacht wordt dat tijdens de bijeenkomst standpunten zullen worden ingenomen en mogelijk besluiten zullen worden genomen over verdere stappen met betrekking tot de uitstaande wachtgelden. De kwestie zorgt al geruime tijd voor onrust binnen het politiekorps, waarbij betrokkenen aandringen op een spoedige oplossing voor het financiële vraagstuk. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

personeelswet aanpassen en ambtenarenbestand opschonen. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken, BISA, pleit voor aanpassing van de personeelswetgeving, zodat de overheid sneller en efficiënter kan optreden tegen onrechtmatige situaties binnen het ambtenarenapparaat. Volgens de bewindsman is het huidige systeem te omslachtig, waardoor personen die feitelijk niet meer werkzaam zijn voor de overheid vaak langdurig op de loonlijst blijven staan. Volgens B. beperkt het probleem zich niet tot reguliere ambtenaren. Ook personen die in het verleden zijn benoemd als beleidsadviseur of op andere functies terechtkwamen op basis van politieke voorkeuren zonder duidelijke grondslag zouden hieronder vallen. Wanneer mensen eenmaal in het systeem zitten, blijkt het vaak bijzonder moeilijk om hen eruit te krijgen. In sommige gevallen ontvangen personen nog steeds een salaris zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan. Aldus de minister. Volgens B verblijven momenteel meer dan 2000 ambtenaren, meer dan 2000 ambtenaren in het buitenland, terwijl zij nog steeds een salaris van de overheid ontvangen. Daarom werkt de regering aan een omvangrijke opschoning van het ambtenarenbestaan. De minister benadrukt dat dit proces zorgvuldig en volgens de geldende procedures wordt uitgevoerd. Wij werken nauwkeurig en volgen de wettelijke voorschriften. Het gaat om een grote groep personen en daarom moet alles zorgvuldig worden onderzocht en afgehandeld, zei W. Volgens hem hebben sommige betrokkenen aangevoerd dat het salaris wordt gebruikt voor hun kinderen die in Suriname zijn achtergebleven. Toch vindt de regering dat deze situaties nader moeten worden beoordeeld. B. gaf verder aan dat binnen beleidskringen wordt gesproken over een systeem waarbij ministers worden ondersteund door deskundigen niet op basis van politieke banden zijn aangesteld. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid dat personen die uitsluitend vanwege politieke verbondenheid aan de minister zijn gekoppeld, hun functie beëindigen wanneer de ambtstermijn van die minister afloopt. Volgens de minister gaat het vooralsnog om ideeën, dus worden besproken als onderdeel van bredere hervormingen binnen het overheidsapparaat. Met betrekking tot personeelsdossiers stelt B dat Binnenlandse Zaken de interne achterstanden grotendeels heeft weggewerkt. De grootste knelpunten noemen zich volgens hem voor bij verschillende ministeries, vakministeries. Daarbij noemde hij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als een van de ministeries waar procedures regelmatig vertraging oplopen vanwege de omvang van de organisatie en het grote aantal personeelsdossiers. Om de situatie te verbeteren is afgesproken dat een commissie van deskundigen ondersteuning zal bieden bij de behandeling van dossiers van onderwijsgevenden, waaronder bevorderingen en salarisaanpassingen. Wij willen ervoor zorgen dat leerkrachten sneller door de administratieve processen gaan en niet onnodig lang hoeven te wachten op een bevordering of aanpassing van hun bezorging. Aldus B. De minister reageerde ook op klachten dat personeelsdossiers bij Binnenlandse Zaken blijven liggen. Volgens hem, de minister, blijkt in vele gevallen dat dossiers onvolledig worden aangeleverd. Het komt voor dat men zegt dat stukken bij BISA blijven liggen, maar vaak zijn de dossiers niet compleet. Daarom controleren wij tegenwoordig eerst op volledigheid voordat een dossier in behandeling wordt genomen, verklaarde B. B gaf aan dat de regering rekening hield met reacties van vakbonden op arbeidsvoorwaarden en andere vraagstukken binnen de publieke sector. Afgelopen vrijdag voerde B gesprekken met vertegenwoordigers van diverse organisaties om hun standpunten aan te horen. Daarnaast werkt de regering aan een presentatie waarin de beleidsrichting voor de komende periode zal worden toegelicht. Volgens de minister, minister B, staat daarbij het belang van de samenleving centraal. Het gaat uiteindelijk om onze kinderen, onze toekomst en onze werknemers. De regering heeft de verantwoordelijkheid om voor haar arbeiders te zorgen. Aldus minister B. Ook met de Confederatie voor Organisaties van Landdienaren, de COL, zijn gesprekken gevoerd.
naar het signalen waren ontvangen dat er plannen bestonden om het parkeerterrein bij het kabinet van de president te gebruiken voor ledenvergaderingen en acties. Volgens mij gingen de gesprekken niet meer over looncorrecties, maar vooral over secundaire arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor werknemers. Loononderhandelingen moeten nog plaatsvinden, benadrukte de minister. Ten aanzien van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, erkende B dat er achterstanden bestaan bij de uitbetaling van onder meer voedings- en kledinggelden. Volgens de minister wordt gewerkt aan een spoedige oplossing. Er mogen geen onnodige achterstanden blijven bestaan. Wij zullen met de nodige voortvarendheid werken om deze kwesties zo snel mogelijk af te handelen. Aldus minister B. Tot zover een bericht uit Suriname, Herold.

Landveld zegt, zorgen, boothouders en transportsector hebben aandacht, regering. De regering werkt aan oplossingen voor meerdere knelpunten binnen de transportsector, waaronder de vergoeding van boothouders in Komelijnen, de situatie rond veerverbindingen, de maritieme infrastructuur en de verdere ordening van Kanawima. Dat zegt minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme TCT. Volgens de bewindsman zijn de zorgen van de boothouders in Komelijnen bekend bij de regering. Hij, minister Landveld, benadrukt dat al geruime tijd overleg wordt gevoerd met de betrokken groep over de vergoeding voor hun dienstverlening en mogelijke aanpassingen van het huidige systeem. De boothouders hebben aangegeven moeite te hebben met het huidige tarief van 13 SAD per bootrit. Daarnaast hebben zij voorgesteld om op dezelfde wijze te worden betaald als particuliere bushouders. De kwestie heeft de aandacht van de regering en wordt momenteel bekeken. Aldus de minister. Met betrekking tot meldingen van NVB-boten, toeristen zouden dat NVB boten toeristen zouden vervoeren, gaf Landveld aan dat de informatie hem niet heeft bereikt. Volgens hem hoeft dat op zichzelf geen probleem te zijn. Wel bevestigde de minister dat er klachten zijn ontvangen uit het boven Suriname gebied. Volgens hem zijn er signalen dat sommige boten niet varen, maar toch betalingen ontvangen. Landveld zegt hierover dat hierover ongeveer een maand geleden een brief is gestuurd bij de betrokken boothouders in het land. De minister reageerde ook op berichten dat de veerverbinding in Albina enige tijd zou hebben stilgelegen. Volgens hem was hij daarvan niet op de hoogte. Wel gaf hij aan dat er technische aandachtspunten waren die verband hielden met de infrastructuur. Voor zover mij bekend moesten er verbeteringen worden aangebracht aan het veer- of aanlegfaciliteiten, zei de minister. Op het gebied van luchtvaart en scheepvaart heeft Suriname volgens Landveld belangrijke stappen gezet tijdens het recente bezoek aan Brazilië. Daar werden overeenkomsten ondertekend tussen het ministerie van TCT en Braziliaanse instanties die verantwoordelijk zijn voor havens en luchthavens. De samenwerking moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de lucht- en waterverbindingen tussen beide landen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met het Braziliaanse ministerie van Toerisme over de ondertekening van een memorandum of understanding MOU. Om de samenwerking te versnellen zijn verschillende werkgroepen ingesteld. Bericht gaat verder. Ook op het gebied van communicatie zijn afspraken gemaakt tussen beide landen. Landveld maakte verder bekend dat met de Dominicaanse Republiek eveneens diverse samenwerkingsovereenkomsten zijn ondertekend. Deze moeten bijdragen aan een betere samenwerking op het gebied van toerisme, transport en economische betrekking. Volgens de minister vond de beperkte diepgang van de Surinaamse vaargeul nog steeds een belangrijke uitdaging voor de maritieme sector. De vaargeul heeft volgens hem een diepte van ongeveer 5,5 meter die tijdens vloed kan oplopen tot circa 6,5 meter. Daardoor kunnen grotere schepen Suriname niet altijd probleemloos aandoen. Voor sommige rederijen is Suriname daardoor minder aantrekkelijk, waardoor ons land vaak de laatste bestemming is en hun route wordt opgenomen. Aldus Landveld. Om de logistieke mogelijkheden te verbeteren wordt gekeken naar de ontwikkeling van een zogenoemde schoenenhaven. Daarmee zouden goederen efficiënter kunnen worden aangevoerd en afgevoerd. Volgens de minister zorgen schoenen momenteel voor uitdagingen omdat zij soms langer blijven liggen dan toegestaan. Daarnaast ontbreekt het in sommige gevallen aan voldoende toezicht op de aanlandingen. Landveld benadrukt dat gewerkt moet worden aan een duidelijke scheepvaartroute en een betere regulering van deze activiteiten. De minister ging ook in op de situatie bij Kanawina. Volgens hem is het noodzakelijk dat de organisatie verder wordt geordend en dat bestaande procedures opnieuw worden geëvalueerd en aangescherpt.
hoewel reeds stappen zijn gezet, bestaan er volgens de minister nog verschillende technische en organisatorische uitdagingen. Hij gaf aan dat de leiding van Kanawima bezig is processen opnieuw op orde te brengen en waar nodig corrigerende maatregelen te treffen. Wanneer sprake is van mogelijke onregelmatigheden of manifestaties, moeten de bevoegde justitiële autoriteiten onmiddellijk worden ingeschakeld, zodat het vertrouwen in de organisatie kan worden hersteld. Aldus Langveld, tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

dan ga ik over. Ik zie dat ze nog niet binnen zijn, de wisselkoersen. Even toch kijken als er wat te halen valt. Nee, ze zijn nog niet binnen. Dan heb ik dan mijn laatste bericht. En dat is een Nederlands bericht. Minister roept bestuur zorgvillers op het matje om gehandicapte kinderen. Het bestuur van zorgaanbieders Expert Care is ontbonden door minister Mirjam Sterk langdurige zorg. Ernstige gehandicapte kinderen dreigen hun zorg te verliezen nu het bedrijf per 1 juli 2 zorgvillers wil sluiten. De minister wil dat het bedrijf de kinderen en hun ouders een passend alternatief aanbiedt. Het gaat om zorgvillas waar ernstige gehandicapte kinderen en zieke kinderen worden verpleegd. Zij dreigen hun plek te verliezen nu Expert Care de zorgvillas in Vleuten en Waalre wil sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Ouders stappen binnenkort naar de rechter om de voorgenomen sluiting te voorkomen. Het bedrijf is verplicht te zorgen voor een alternatief, zo zei Sterk begin dit jaar in een debat met de Tweede Kamer. De minister laat weten dat hij erop toe zal zien dat dat ook gebeurt. Ze zegt de zorgen van de ouders zeer serieus te nemen. Er zijn weinig plekken waar deze gespecialiseerde intensieve zorg aan kinderen wordt gegeven. Het alternatief dat nu aan de ouders is geworden, vindt de minister niet goed. De directie van Expert Care en het moederbedrijf B. Brown zijn daarom komende woensdag ontboden door de minister om tekst en uitleg te geven. Het bedrijf heeft laten weten dat kinderen terecht kunnen bij een zorgvilla in Rijswijk en Wezen. Maar de ouders hebben al laten weten dat de lange reistijd naar die plekken voor onoverkomelijke problemen zorgt. Dus dat is een bericht uit het Algemeen Dagblad. En ik wil u nog in herinnering brengen dat gisteren, zondag 7 juni, werd herdacht dat, even kijken, 37 jaar geleden, op 7 juni 1989 in de vroege ochtend, de SLM-ramp plaatsvond, de Paramaribo boven Zanderij, waar er zeker 100 zoveel mensen zijn omgekomen. Het was het vliegtuig dat vloog van hier naar Suriname met voetballers en aanhangers. En dat dus verongelukte in de vroege ochtend van 7 juni 1989. Gisteren vond in Amsterdam de officiële herdenking plaats. Tot zover onze medeleven gaat uit natuurlijk aan de nabestaanden. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 8 juni 2026. Het begint een beetje donker te worden boven Amsterdam. Ik neem aan dat het boven Den Haag ook hetzelfde is. Ik kreeg technische assistentie van mijn vriend Rajesh. Rajesh, hartelijk dank. Geniet ze. Rest van dinsdag. We meet woensdag.